bit. Ja, bij Goomer zijn doe Mike de Bull, Fitch, Verliefessen, Bardo, Pack, Punk, Lacassette.